0: en zusters, dat dit offer, het mijne, maar ook het uwe, aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer.